0: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B. Coming up, more 24/7 jams. Now, 24/7 news.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In de buurt van Helmond is het lichaam van een zwemmer gevonden gisteravond. Die werd eerder als vermist opgegeven bij de Brabantse zwemplas. Duikers van de brandweer hebben gezocht naar de zwemmer en het lichaam gevonden. De identiteit van de zwemmer is nog niet bekend. Het is ook niet duidelijk waardoor het misging. Suriname heeft een grote drugsvondst gedaan op een schip dat was gemaakt om onzichtbaar te blijven. Er werd 1600 kilo drugs gevonden in verborgen ruimtes. Wat het was, is niet bekend. Het schip lag in een rivier vlakbij de haven van Paramaribo. 9 mensen aan boord zijn aangehouden. Die hadden allemaal een Ghanees paspoort. In een supermarkt in het zuiden van Berlijn wordt een vrouw gegijzeld. Een man houdt haar al sinds 10 uur gisteravond vast. Ze zitten nu nog steeds in de supermarkt. De politie probeert op hem in te praten om de vrouw vrij te laten, maar dat lukt nog niet. Waarom de man zich met de vrouw heeft opgesloten is niet bekend. En als Amerika nieuwe sancties oplegt aan Iran, schenden ze volgens Iran hun eigen vredesakkoord. Amerika kwam met sancties nadat Iran weer olietankers aanviel in de straat van Hormuz. In het akkoord stond dat er geen sancties zouden komen en dat Amerika geen extra militairen zou sturen. Maar ook dat Iran geen schepen meer zou aanvallen. Het weer van Weer Online? Overdag weer veel zon. Het wordt maximaal 32 graden. Morgen blijft het ook nog zonnig en zomers warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: 24/7 Jams.
2: Ladies and gentlemen.
0: Part of the 24/7 streaming network.

0: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B. Coming up, more 24/7 jams. Now, 24/7 news.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In een supermarkt in het zuiden van Berlijn is een gijzeling aan de gang. Een man drong de winkel van Rewe gisteravond binnen en ondanks de bemiddeling door de politie is er nog geen verandering in de situatie. Wat de gijzelnemer wil en hoe het met de vrouw is, is niet duidelijk. De omgeving van de super is afgezet. Een grote brand langs de A4 net boven Roelevarensveen. Een schuur vloog in brand en daarna een meubelbakerij ernaast. Volgens de veiligheidsregio was er niemand binnen. Er is veel rook, maar de snelweg is open. Alleen een afslag is dicht. De oorzaak van de brand is niet bekend. Gistermiddag was er een dodelijk ongeluk in het Gelderse Lieren en daarbij is een agent omgekomen, meldt de politie. Hij zat in een gewone auto die botste met een vrachtwagen. Andere agent raakte zwaar gewond. Vlakbij vliegbasis Eindhoven is een medewerker van Defensie omgekomen. De man botste op zijn motor tegen een lichtmast. En België ligt eruit op het WK voetbal. In de kwartfinale tegen Spanje was het bij rust 1-1. Maar vlak voor tijd kwam Mikel Merino voor de Spanjaarden in het veld en maakte die er 2-1 van. In de halve finale van dinsdag treft Spanje Frankrijk. Dat stuurde eerder deze week Marokko naar huis. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnig en warm weekend, 27 tot 32 graden. Alleen aan zee en in het noorden is het iets minder warm. Vanochtend kan er nog wat mist hangen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Check it out. Soul, R&B, old school, 24/7 jams.

0: 24-7 jams. Yeah. Old school and today's R&B.
1: Ontwaak bij Omelek. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een omelek bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelek.com. Omelek, get your egg on.
2: Denk jij eraan om jouw bedrijf uit te breiden naar Dubai? Aimed Advisors is jouw toegangspoort tot de snel groeiende markt van de Emiraten. Van marketingstrategie tot financieel advies, wij helpen start-ups en MKB-bedrijven echt groeien in Dubai. Bedrijf oprichten, leads genereren, belastingadvies? Aimed Advisors regelt het. De kansen zijn eindeloos en de tijd is nu. Meer weten? Ga naar startindubai.nl en plan nu jouw gratis groeigesprek met onze adviseurs in Nederland en Amsterdam. Aimed Advisors, de katalysator van jouw succes. Vind ons snel op startindubai.nl.
0: 24/7 jams. Old school and today's R&B.

0: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B.
1: Hey, autoliefhebber. Top dat je 24/7 Spice op hebt staan. Wel even een belangrijke mededeling voor je. Ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. We helpen je graag op weg. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. Ga dus snel naar e-planeet.nl.
2: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelek, get your egg on.
0: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B. Coming up, more 24/7 jams. Now, 24/7 News.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In een supermarkt aan de zuidkant van Berlijn houdt een man al sinds gisteravond een vrouw in gijzeling. Wat hij wil is onduidelijk. Politie staat met hem in contact, maar dat lijkt nog nergens toe te leiden. De omgeving van de Rewe supermarkt is afgezet en in de buurt hebben zich veel hulpdiensten verzameld. Opnieuw Russische aanvallen op Kiev vannacht. Daar raakten zeker 10 mensen gewond, onder wie een kind. Het was de derde aanval op de Oekraïnse hoofdstad deze week. Rusland gebruikte ballistische raketten en Oekraïne heeft geen middelen om die te vernietigen. President Zelensky vroeg daar weer om tijdens de NAVO-top deze week. President Trump waarschuwt Iran voor zware aanvallen als vanuit dat land wordt geprobeerd om hem te vermoorden. Op zijn eigen social media kanaal zegt hij dat bij een aanslag of poging daartoe duizenden en nog eens duizenden raketten worden afgevuurd. Trump komt niet met hard bewijs voor plannen om hem uit de weg te ruimen. En in Weteringbrug langs de A4 bij Roelevarensveen is de brandweer bezig met brand in een grote schuur en een meubelmakerij ernaast. Ze proberen 2 woningen op het terrein af te schermen van het vuur, meldt de veiligheidsregio. Zouden geen gewonden zijn. Wegen rond de brand zijn afgesloten, maar de snelweg A4 is gewoon open. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnig en warm weekend, 27 tot 32 graden. Alleen aan zee en in het noorden iets minder warm. Vanochtend kan er eerst nog wat mist hangen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 24/7 jams. Old school and today's R&B.

0: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B.
1: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
2: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelek, get your egg on.
0: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B.
3: Does my hair look beautiful?

0: 24-7 jams. Yeah. Old school and today's R&B.
1: Ontwaak bij Omelijk. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een Omelijk bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelijk.com. Omelijk, get your egg on.
2: Thinking of expanding your business to Dubai? AIMED Advisors is your gateway to the UAE's booming market. From marketing strategy to financial advice, we help businesses grow for real in Dubai. Company setup, lead generation, tax guidance? AIMED Advisors handles it. Opportunities are endless, and the time is now. Want to learn more? Visit startindubai.nl and book your free consultation with our experts in the Netherlands and Amsterdam today. AIMED Advisors, the catalyst to your success. Find us quickly at startindubai.nl.
0: 24-7 jams. Yeah. Old school and today's R&B. Coming up, more 24-7 jams. Now, 24-7 news.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Weteringbrug, langs de A4 bij Roelevarensveen, is vanochtend vroeg een grote schuur met landbouwvoertuigen ingestort na een brand. Vuur sloeg over naar een meubelmakerij op het terrein. Volgens de veiligheidsregio zijn er geen gewonden. Er was veel rook, wegen naar de brand werden afgesloten. De A4 is gewoon open. In het zuiden van Berlijn houdt een man al een hele tijd een vrouw in gijzeling in een supermarkt. Hij drong daar rond 10 uur gisteravond binnen. De politie heeft contact met hem, maar de situatie is volgens de krant Bild gespannen. Rondom de winkel is een groot gebied afgezet en hulpdiensten staan paraat. Het aantal doden na de aardbeving in Venezuela ruim 10 weken geleden is opgelopen naar ruim 4100. Er worden nog tienduizenden mensen vermist. Bewoners van het rampgebied hebben veel kritiek op het uitblijven van hulp door de regering. Die komt vooral van de mensen zelf en internationale hulpverleners, zeggen ze. En Rusland heeft voor de derde keer deze week aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Er werden ballistische raketten afgevuurd. Het Oekraïnse leger heeft amper mogelijkheden om die te onderscheppen. President Zelensky heeft tijdens de EU-top van de afgelopen week daarom opnieuw om steun gevraagd. Dan het weer van Weer Online. In het midden en zuiden kan eerst nog wat mist hangen. Verder een zonnige en warme dag, 27 tot 32 graden. Alleen aan zee en in het noorden iets minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Yeah, what up, y'all?
0: 24-7 jams.

0: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B.
1: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
2: Ontwaak bij Ome Lijk. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een Ome Lijk bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelijk.com. Ome Lijk, get your egg on.
0: 24/7 jams. Old school and today's R&B.

0: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B. Meer energie nodig? Nightwatch Extreme Energy for focus and power. Nightwatch Extreme Energy is het natuurlijke antwoord. Want 100% plant-based, dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Maar vooral ook heel erg lekker. Nightwatch vind je in jouw supermarkt in het energy shop. Of bestel online via nightwatchdrink.com.
1: Je onderneming groeit en draait goed. Dat is fijn. Maar ga je dan harder werken of slimmer werken? Purple Banana helpt je met slimme automatiseringsoplossingen en helpt jou als ondernemer om alles onder controle te houden. Kijk snel op de website van Purple Banana. Dat is purple-banana.nl.
2: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelek, get your egg on.
0: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B. Coming up, more 24/7 jams. Now, 24/7 news.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De gijzeling in een supermarkt in Berlijn is voorbij. De gijzelnemer is overmeesterd en de vrouw die hij gevangen hield is bevrijd, zegt de politie. Er zou een kassamedewerker van de supermarkt zijn. Waarom de man haar de afgelopen 12 uur vasthield is niet duidelijk. Volgens de politie is de vrouw in shock door wat haar is overkomen. De grote brand gisteravond in een portiekflat in Rotterdam-Charloos heeft een aantal huizen onbewoonbaar gemaakt, meldt Omroep Rijnmond. Enkele tientallen mensen werden geëvacueerd. Nadat de brand onder controle was, konden de meesten weer naar huis. Voor de rest wordt vervangende woonruimte geregeld. De temperaturen lopen steeds vaker op tot tropische waarden, maar Nederlandse werkplekken zijn daar slecht op toegerust, zegt het CNV na onderzoek. De helft van de werknemers zegt dat het soms zo heet is dat het gevaarlijk wordt. Hitteplannen ontbreken en mensen krijgen ook geen extra pauzes. Tijd voor actie, vindt de bond. En een record voor Madonna. Haar nieuwe album Confessions 2 staat op nummer 1 in de Britse albumlijst. En daarmee is ze de eerste Amerikaanse vrouw die in 5 decennia een album op nummer 1 heeft gehad. Begon met Like a Virgin in 1984. Confessions 2 is haar 13e plaat die de hoogste plek in Engeland haalt. Dan het weer van Weer Online. In het midden en zuiden eerst nog wat wolken of mist. Verder zonnig en warm vandaag 27 tot 32 graden. Alleen aan zee en in het noorden iets minder warm. En tot zover het ANP nieuws.
4: Now tune into the motherfucking greatest
0: 24/7 jams. The best old school and today's R&B. 24/7 jams.

0: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B.
1: Boutique shoppen in het hart van Amsterdam, winkelen en chillen in de Haarlemmerbuurt is een beleving. De gezelligste winkelstraten van Amsterdam, de Haarlemmerdijk, Haarlemmerstraat en natuurlijk het Haarlemmerplein. Vind een origineel cadeau in een van de meer dan 250 shops. Of gewoon lekker bijkletsen met koffie, een drankje, een lekker diner. Een en al gezelligheid in je eigen Haarlemmerbuurt in Amsterdam. Volg de Haarlemmerbuurt ook op Instagram. Haarlemmerbuurt in Amsterdam.
2: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelek, get your egg on. Nightwatch, the power of nature. 100% plantenergie, geschonken door moeder aarde. Dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Nightwatch geeft je energie voor die extra focus en power. En heeft een heerlijke, frisse, natuurlijke smaak. Drink positive energy. Nightwatch, the choice of a new conscious generation.
0: 24/7 jams. Old school and today's R&B.

0: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B.
1: Hey, autoliefhebber. Top dat je 24/7 Spice op hebt staan. Wel even een belangrijke mededeling voor je. Ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. We helpen je graag op weg. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. Ga dus snel naar e-planeet.nl.
2: Ontwaak bij Omelijk. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een omelet bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelet.com. Omelet, get your egg on.
0: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B. Coming up, more 24/7 jams. Now, 24/7 news.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Door de bosbranden in Zuid-Spanje is tot nu toe een stuk natuur zo groot als 2/3 van de gemeente Utrecht verwoest. Hulpdiensten zeggen wel dat ze steeds beter kunnen blussen omdat het weer is veranderd. Door de natuurbrand zijn al zeker 12 doden gevallen. Meer dan 20 mensen worden nog vermist. In Berlijn is een bijna 12 uur durende gijzeling in een supermarkt beëindigd. Politie viel vanochtend de winkel binnen en schakelde de gijzelnemer met een taser uit. De man hield sinds 10 uur gisteravond een medewerkster van de supermarkt vast. Waarom is niet duidelijk. De vrouw is in shock en wordt behandeld. Bij een vliegtuigcrash op de Bahama's zijn 10 doden gevallen, 9 passagiers en de piloot. Over hun nationaliteit is niets bekend. Het toestel van Flamingo Air was vanaf de internationale luchthaven in de hoofdstad Nassau onderweg naar Andros, het grootste eiland van de Bahama's. Wat er misging is niet duidelijk. En de brand langs de A4 in Weteringbrug in Noord-Holland is onder controle. Die brak uit in een grote schuur met landbouwvoertuigen en sloeg over op een meubelmakerij. De brandweer voorkwam dat 2 woningen in brand vlogen. Er vielen geen gewonden. Komt nog wel rookvrij en verkeer op de A44 kan daar nog last van hebben. Dan het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen gaat de zon schijnen. Het wordt 27 tot 32 graden. Op de stranden is het minder warm. Vanavond is het ook nog een tijd zonnig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go! Today's best R&B and the old school you love. 24/7 jams.

0: anything about 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B.
1: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk- en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
2: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelek, get your egg on.
0: 24/7 jams. Old school and today's R&B.

0: 24-7 jams. Yeah. Old school and today's R&B.
1: Ontwaak bij Omelek. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een omelek bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelek.com. Omelek, get your egg on.
2: Denk jij eraan om jouw bedrijf uit te breiden naar Dubai? Aimed Advisors is jouw toegangspoort tot de snel groeiende markt van de Emiraten. Van marketingstrategie tot financieel advies, wij helpen start-ups en MKB-bedrijven echt groeien in Dubai. Bedrijf oprichten, leads genereren, belastingadvies? Aimed Advisors regelt het. De kansen zijn eindeloos en de tijd is nu. Meer weten? Ga naar startindubai.nl en plan nu jouw gratis groeigesprek met onze adviseurs in Nederland en Amsterdam. Aimed Advisors, de katalysator van jouw succes. Vind ons snel op startindubai.nl.
0: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B. Coming up, more 24/7 jams. Now, 24/7 news.
3: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Na de 12 uur durende gijzeling in een supermarkt in Berlijn is de gijzelnemer lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Dat zegt de politie. Die meldt ook dat de man de gegijzelde vrouw waarschijnlijk niet kende en allerlei warrige eisen stelde. De vrouw is in shock en voor behandeling ook naar het ziekenhuis gebracht. In het oosten van China wordt morgen tyfoon Bavi verwacht en uit voorzorg zijn al ruim 1,8 miljoen mensen geëvacueerd. Er wordt heel veel regen verwacht. Bavi heeft in Taiwan en op Japanse eilanden al voor flink wat schade gezorgd. Bomen werden ontworteld en er waren stroomstoringen. Er zouden geen doden zijn. Een zwaar ongeluk in het Brabantse Werkendam. Vanmorgen reden daar een personenauto en een bestelbus frontaal op elkaar. 3 mensen raakten gewond, 1 is er slecht aan toe. Getuigen zeggen dat een van de wagens eerder in het centrum van Werkendam al de aandacht van agenten trok. Maar waarom is niet duidelijk. En een flinke schrik voor mensen in een auto op de A28 vanmorgen vroeg. Tussen Tijnaarlo en Assen stak plotseling een ree over. De auto kon het dier niet ontwijken en botste erop. Door de klap vloog de auto in brand. Inzittenden wisten er op tijd uit te komen. Om het wrak weg te halen was de weg een tijdje dicht. Dan het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen gaat de zon schijnen. Het wordt 27 tot 32 graden. Op de stranden is het minder warm. Vanavond is het ook nog een tijdje zonnig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go! 24/7 jams. Today's best R&B. And the classics you love.
4: I hope you good. I hope you well. I hope you lit. I miss your touch. I miss your smell. I miss your lips.

0: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B.
1: Boutique shoppen in het hart van Amsterdam, winkelen en chillen in de Haarlemmerbuurt is een beleving. De gezelligste winkelstraten van Amsterdam, de Haarlemmerdijk, Haarlemmerstraat en natuurlijk het Haarlemmerplein. Vind een origineel cadeau in één van de meer dan 250 shops. Of gewoon lekker bijkletsen met koffie, een drankje, een lekker diner. Eén en al gezelligheid in je eigen Haarlemmerbuurt in Amsterdam. Volg de Haarlemmerbuurt ook op Instagram. Haarlemmerbuurt in Amsterdam.
2: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis

0: en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelec, get your egg on. 24/7 jams. Old school and today's R&B. Coming up, more 24/7 jams. Now, 24/7 news.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De schoonzoon van Donald Trump, Jared Kushner, is waarschijnlijk opgelicht bij aankopen van grond in Albanië. Volgens Reuters zouden eigendomsbewijzen die hij kocht van een zakenman zijn vervalst. Albanese en natuurorganisaties protesteren al maanden tegen Kushners plannen. Hij zou luxe resorts willen bouwen in beschermd natuurgebied. Moederbedrijf Meta, van onder meer Instagram, stopt na een paar dagen alweer met een nieuwe AI-functie om afbeeldingen te maken. Er was veel kritiek op, omdat er foto's van Instagram-gebruikers voor werden gebruikt. Maar die hadden er helemaal geen toestemming voor gegeven. Ze vinden het schending van hun privacy. Rusland en Oekraïne claimen weer verschillende aanvallen over en weer. Zo zegt Moskou dat het vannacht met raketten centra rond Kiev heeft geraakt, waar onder meer drones worden gemaakt. Oekraïne zegt op zijn beurt in de zee van Azov ruim 20 schepen te hebben bestookt om de aanvoer van brandstof voor Russische troepen in Oekraïne te belemmeren. En rolstoeltennister Dieder de Groot heeft voor de zesde keer Roland Garros gewonnen. In de finale rekende ze nog geen 50 minuten af met haar Franse rivale Gaston. Het werd 6-1 en 6-0. De Groot, die er vorig jaar nog in de eerste ronde uitvloog in Parijs, heeft nu 24 Grand Slam titels op zak. Dan het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen gaat de zon schijnen. Het wordt 27 tot 32 graden. Op de stranden is het iets minder warm. Vanavond is het ook nog een tijd zonnig. En tot zover het ANP-nieuws. 24/7 jams. Old school. Oh yeah. And today's R&B.

0: 24/7 jams. Yeah. Old school en today's R&B.
1: Denk jij eraan om jouw bedrijf uit te breiden naar Dubai? Aimed Advisors is jouw toegangspoort tot de snel groeiende markt van de Emiraten. Van marketingstrategie tot financieel advies, wij helpen startups en MKB-bedrijven echt groeien in Dubai. Bedrijf oprichten, leads genereren, belastingadvies? Aimed Advisors regelt het. De kansen zijn eindeloos en de tijd is nu. Meer weten? Ga naar startindubai.nl en plan nu jouw gratis groeigesprek met onze adviseurs in Nederland en Amsterdam. Aimed Advisors, de katalysator van jouw succes. Vind ons snel op startindubai.nl.
2: Ontwaak bij Omelijk. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een omelet bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelek.com. Omelek, get your egg on.
0: 24/7 jams. Old school and today's R&B.

0: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B.
1: Hey, autoliefhebber. Top dat je 24/7 Spice op hebt staan. Wel even een belangrijke mededeling voor je. Ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. We helpen je graag op weg. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. Ga dus snel naar e-planeet.nl.
2: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelek, get your egg on.
1: Hey, Uber driver. Je luistert natuurlijk dag en nacht naar Spice en ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. We helpen je graag op weg. Ga snel naar e-planeet.nl.
0: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B. Coming up, more 24/7 jams. Now, 24/7 news.
3: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmels.

0: Het Rode Kruis vindt het gênant dat Nederland er niet in slaagt om asielzoekers veilig te helpen in Ter Apel. Maar de regering moet dit oplossen, niet wij, zeggen ze. De hulporganisatie besloot gisteren om voorlopig te stoppen met hulp geven aan asielzoekers. Ze vinden dat hun medewerkers in Ter Apel niet meer veilig zijn na steekincidenten. Als het WK voetbal volgend weekend is afgelopen, moet de grasmat in het stadion waar de finale is in New Jersey weer plaatsmaken voor kunstgras. Maar voetbalbond FIFA weet er wat op. Het veld wordt in heel kleine stukjes verdeeld en fans kunnen die kopen. Voor één zo'n stukje ben je een kleine €400 kwijt. Rusland en Oekraïne claimen weer verschillende aanvallen over en weer. Zo zegt Moskou dat het vannacht met raketten centra rond Kiev heeft geraakt, waar onder meer drones worden gemaakt. Oekraïne zegt op zijn beurt in de zee van Azov ruim 20 schepen te hebben bestookt om de aanvoer van brandstof voor Russische troepen in Oekraïne te belemmeren. En rolstoeltennister Diede de Groot is er niet in geslaagd een 25e Grand Slam titel te veroveren. In de finale van Wimbledon verloor ze met 2 keer 6-0 van haar Japanse tegenstandster. Ik kreeg gewoon geen schijn van kans, zei ze na afloop. Vorige maand won de Groot nog voor de 6e keer Roland Garros. Dan het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen schijnt de zon. Het wordt 27 tot 32 graden. Op de stranden is het door de wind iets minder warm. Vanavond ook nog een tijd zonnig. En tot zover het ANP-nieuws.
1: 24/7 jams.
2: Ladies and gentlemen.
1: Part of the 24/7 streaming network.

0: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B.
1: Experience refined oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushirollen. Lucky Garden, winkelcentrum Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. LuckyGarden.nl.
2: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelek, get your egg on. Nightwatch, the power of nature. 100% plantenergie, geschonken door moeder aarde. Dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Nightwatch geeft je energie voor die extra focus en power. En heeft een heerlijke, frisse, natuurlijke smaak. Drink positive energy. Nightwatch, the choice of a new conscious generation.
0: 24/7 jams. Old school and today's R&B.

0: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B. Echt lekker eten en drinken vind je bij Stadsmarkt De Pijp.
1: Ik vind het veel leuker dan de standaard supermarkt.
0: Al 5 jaar de onafhankelijke en kwaliteitssupermarkt van Amsterdam.
1: Ja, de beste winkel in de buurt, hè, eigenlijk.
0: Wat van dichtbij komt is verser.
2: Brood, fruit, vlees.
0: Dus lekkerder. Stadsmarkt De Pijp heeft het lekkerste vers van Amsterdam. En dat doen we niet alleen.
1: Ze hebben hier heel veel producten van boeren in de buurt. Of in ieder geval ze weten waar de spullen vandaan komen.
0: Puur eten, drinken en vooral genieten.
3: Het is zo'n leuke winkel. Normaal
0: bij Stadsmarkt De Pijp van Wouwstraat 103. Heerlijk eten en drinken bij Stadsmarkt De Pijp.
2: Ik kom hier denk ik elke dag. Brood is erg lekker, personeel is aardig. Gewoon een fijne supermarkt.
0: Ja. Wij maken graag onze producten zelf. Verkiezen duurzaam boven keurmerken en kennen onze leveranciers persoonlijk.
1: Lieve mensen, goede producten.
0: Ambacht staat bij ons centraal. Samen zijn we het eens. Je moet fijn eten en lekker genieten.
1: Dus ja, je kan hier af en toe wat proeven als je dat graag wil.
0: Stadsmarkt De Pijp van Wouwstraat 103. Voor de buurt, uit de buurt. Ontwaak bij Omelijk. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, De Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een omelet bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail

0: omelec.com. Omelec, get your egg on. 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B. Coming up, more 24/7 jams. Now, 24/7 news.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. De doden die in Zuid-Spanje zijn gevallen door de enorme natuurbrand zijn waarschijnlijk vooral buitenlanders, Belgen en Britten. Ze moeten nog geïdentificeerd worden. Er zijn 12 doden en zeker 7 mensen worden vermist. En er zijn ook 8 gewonden. In Frankrijk is het zo warm dat grote toeristentrekkers de komende dagen eerder dichtgaan. Het gaat onder meer om de Eiffeltoren en het Louvre in Parijs. Ze laten aan het begin van de middag geen bezoekers meer toe. En ook zijn allerlei vuurwerkshows op de nationale feestdag 14 juli afgezegd. Het Rode Kruis maakte gisteren bekend dat het voorlopig geen hulp meer geeft bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, maar baalt daar wel van. Nederland moet gewoon zorgen dat het er veilig is, zegt het Rode Kruis. Het gevaar wordt veroorzaakt door een kleine groep mannen die vrijwel geen kans maakt op een verblijfsvergunning. En de ketelbrug in Flevoland had gisteren een storing waardoor de slagbomen niet meer omhoog gingen. En een ongeduldige automobilist heeft toen zelf een slagboom losgeschroefd en op de vluchtstrook gelegd. Rijkswaterstaat noemt het vernieling. Een officiële monteur heeft de andere slagbomen weggehaald waarna iedereen weer kon doorrijden. Het weer nu van Weer Online. Zonnig en warm, het kan wel 31 graden zijn. Op de stranden is het wat koeler, want daar staat wind. Morgen verandert er weinig. Het is eigenlijk een herhaling van vandaag. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Check it out. Soul, R&B, old school, 24/7 jams.

0: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B. Echt lekker eten en drinken vind je bij Stadsmarkt De Pijp.
1: Ik vind het veel leuker dan de standaard supermarkt.
0: Al 5 jaar de onafhankelijke en kwaliteitssupermarkt van Amsterdam.
1: Ja, de beste winkel in de buurt, hè, eigenlijk.
0: Wat van dichtbij komt is verser.
2: Brood, fruit, vlees.
0: Dus lekkerder. Stadsmarkt De Pijp heeft het lekkerste vers van Amsterdam. En dat doen we niet alleen.
1: Ze hebben hier heel veel producten van boeren in de buurt. Of in ieder geval ze weten waar de spullen vandaan komen.
0: Puur eten, drinken en vooral genieten. Bij Stadsmarkt De Pijp van Wouwstraat 103. Heerlijk eten en drinken bij Stadsmarkt De Pijp.
1: Je kan het dure dingen kopen, maar er zijn ook gewoon het fruit, groente, brood. Wat 100 keer lekkerder is als de Albert Heijn.
0: Wij zijn trots op onze helden van Stadsmarkt De Pijp. Maak bijvoorbeeld kennis met Wouter van onze Palmestein runderen.
1: Dat zie je ook aan al het vlees. Je ziet echt dat het gezond is geweest.
0: Stadsmarkt De Pijp. Voor de buurt, uit de buurt. Van Wouwstraat 103. 24/7 jams. Old school and today's R&B.

0: Bij het Oosten vind je altijd tientallen authentieke Oosterse gerechten. Uit verschillende regio's van China. En unieke, vers gemaakte Japanse sushi. Het Oosten in Oostzaan brengt je een verfijnde restaurantervaring. Een heerlijke plek vlakbij Amsterdam om te genieten van je favoriete eten met familie en vrienden. Het Oosten, Klaverweide 34 in Oostzaan. Op 5 minuten rijden vanaf de Ring A10.
1: Je onderneming groeit en draait goed. Dat is fijn. Maar ga je dan harder werken of slimmer werken? Purple Banana helpt je met slimme automatiseringsoplossingen en helpt jou als ondernemer om alles onder controle te houden. Kijk snel op de website van Purple Banana. Dat is purple-banana.nl.
2: Thinking of expanding your business to Dubai? AIMED Advisors is your gateway to the UAE's booming market. From marketing strategy to financial advice, we help businesses grow for real in Dubai. Company setup, lead generation, tax guidance, AIMED Advisors handles it. Opportunities are endless and the time is now. Want to learn more? Visit startindubai.nl and book your free consultation with our experts in the Netherlands and Amsterdam today. AIMED Advisors. The catalyst to your success. Find us quickly at startindubai.nl.
3: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B. Coming up, more 24/7 jams. Now, 24/7 news.
4: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Ga niet met de auto naar Scheveningen, Noordwijk en Katwijk, want er is geen parkeerplek meer te vinden bij de stranden. Dat zeggen de badplaatsen tegen Omroep West. Ze adviseren strandgangers om op de fiets te stappen of het openbaar vervoer te nemen. In Rotterdam is brand in een woning geweest door een fatbike. Die stond buiten tegen de gevel en vatte vlam, meldt Rijnmond. Het vuur sloeg naar binnen en de hele benedenverdieping is afgebrand. Er was niemand thuis en daarom zijn er ook geen gewonden. De slachtoffers van de natuurbrand in Spanje zijn waarschijnlijk vooral Belgen en Britten, zeggen de autoriteiten. In het rampgebied bij Almeria wonen veel buitenlanders. Naast de 12 doden worden ook zeker 7 mensen vermist. In Frankrijk heeft president Macron opgeroepen om voorzichtig te zijn met vuur in de natuur. 9 op de 10 branden komt door mensen, zegt hij. En de Britse politie heeft de verkeerde opgepakt voor de moord op een oud politicus. Ze zat bij de conservatieve partij en stapte later over naar Reform UK van Nigel Farage. De man is vrijgelaten. De politica was woensdag nog op tv om het beleid van Farage te verdedigen. Ze zou een paar uur later zijn vermoord. Het weer nu van Weer Online. Zonnig en warm, het kan wel 31 graden zijn. Op de stranden is het wat koeler door een wind. En morgen verandert er eigenlijk weinig. En dat was het nieuws van het ANP.
3: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B.
5: I hope you good, I hope you well, I hope you lit. I miss your touch, I miss your smell, I miss your lips. Maybe grab a

0: Let's go!
1: Today's best R&B and the old school you love. 24/7 Jabs.

0: 24/7 jams. Yeah, yeah, yeah. Old school and today's R&B.
1: Dit zegt de snacksbar van Het Parool over Helins Vegan Dunner.
2: Het veganvlees is zo sappig als een zoete filmscène. De vegan dunner van Helins moet je echt proberen.
1: Al dus Het Parool. Helins Vegan Dunner aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost nodig je uit om te genieten van de authentieke kruiden en specerijen en is ook nog eens glutenvrij. Na bereiding op de grill proef je een heerlijke geroosterde smaak. Helins Vegan Dunner. Wanneer je zin hebt in dunner, maar niet in vlees.
2: Het Oosten. Fine Asian Cuisine. Bij het Oosten vind je altijd tientallen authentieke Oosterse gerechten. Uit verschillende regio's van China. En unieke, vers gemaakte Japanse sushi. Het Oosten in Oostzaan brengt je een verfijnde restaurantervaring. Een heerlijke plek vlakbij Amsterdam om te genieten van je favoriete eten met familie en vrienden. Het Oosten, Klaverweide 34 in Oostzaan. Op 5 minuten rijden vanaf de Ring A10.
3: Denk jij eraan om jouw bedrijf uit te breiden naar Dubai? Aimed Advisors is jouw toegangspoort tot de snel groeiende markt van de Emiraten. Van marketingstrategie tot financieel advies, wij helpen start-ups en MKB-bedrijven echt groeien in Dubai. Bedrijf oprichten, leads genereren, belastingadvies? Aimed Advisors regelt het. De kansen zijn eindeloos en de tijd is nu. Meer weten? Ga naar startindubai.nl en plan nu jouw gratis groeigesprek met onze adviseurs in Nederland en Amsterdam. Aimed Advisors, de katalysator van jouw succes. Vind ons snel op startindubai.nl.
0: 24/7 jams. Yeah, yeah, yeah. Old school and today's R&B.
4: Does my hair look beautiful?

0: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B.
1: Hey, Uber driver. Je luistert natuurlijk dag en nacht naar Spice en ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. We helpen je graag op weg. Ga snel naar e-planeet.nl. Hey, autoliefhebber. Top dat je 24/7 Spice op hebt staan. Wel even een belangrijke mededeling voor je. Ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. We helpen je graag op weg. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. Ga dus snel naar e-planeet.nl.
0: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B. Coming up, more 24/7 jams. Now, 24/7 news.
2: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. In Amersfoort is afgelopen nacht een man in elkaar geslagen die op de Pride was geweest. De politie kreeg een melding en vond hem zwaargewond op straat. Hij vertelde dat hij was aangevallen door jongens die op fatbikes reden. Of het anti-homo-geweld was, is niet duidelijk. De politie maakt zich zorgen om een man uit Nieuwegein. Hij vertrok woensdag op de fiets en daarna is niks meer van hem gehoord. Hij heet Thomas en is 35 jaar. De politie heeft een foto van zijn fiets op internet gezet. Die heeft blauwe en roze kleuren. Wie hem gezien heeft, wordt gevraagd om dat te melden. In Den Haag is weer een stuk steen toegevoegd aan het toekomstige monument voor de massamoord in Srebrenica. Duizenden moslimmannen werden vermoord en Nederlandse VN-militairen konden ze niet beschermen. Dat werd vandaag herdacht. Het is 31 jaar geleden en het monument bestaat nu uit 31 natuurstenen. En het is vrijwel zeker nu dat Jurgen Klopp de nieuwe trainer wordt van Duitsland, dat al vroeg werd uitgeschakeld op het WK voetbal. Bondscoach Julian Nagelsmann stapte toen meteen op. Klopp was eerder trainer van Liverpool en is ook bekend van tv-reclames voor een site waar je hotels kunt boeken. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond is het nog lekker om buiten te blijven. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 19 graden, maar dat is pas vannacht. Morgen een herhaling van zetten, ook dan een mooie zomerdag en hoge temperaturen. En dat was het nieuws van het ANP.
3: Yeah, what up, y'all?
0: 24/7 jams.

0: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B.
1: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk- en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
2: Hey, autoliefhebber. Top dat je 24/7 Spice op hebt staan. Wel even een belangrijke mededeling voor je. Ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. We helpen je graag op weg. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. Ga dus snel naar e-planeet.nl.
0: 24/7 jams. Old school and today's R&B.

0: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B.
1: Echt lekker eten en drinken vind je bij Stadsmarkt De Pijp.
2: Ik vind het veel leuker dan de standaard supermarkt.
1: Al 5 jaar de onafhankelijke en kwaliteitssupermarkt van Amsterdam.
2: Ja, de beste winkel in de buurt, hè, eigenlijk.
1: Wat van dichtbij komt is verser.
3: Brood, fruit, vlees.
1: Dus lekkerder. Stadsmarkt De Pijp heeft het lekkerste vers van Amsterdam. En dat doen we niet alleen.
2: Ze hebben hier heel veel producten van boeren in de buurt. Of in ieder geval ze weten waar de spullen vandaan komen.
1: Puur eten, drinken en vooral genieten.
4: Het is wel leuk. Winkel,
1: bij Stadsmarkt De Pijp van Wouwstraat 103. Heerlijk eten en drinken bij Stadsmarkt De Pijp.
3: Ik kom hier denk ik elke dag. Brood is erg lekker, personeel is aardig. Gewoon een fijne supermarkt.
1: Ja. Wij maken graag onze producten zelf. Verkiezen duurzaam boven keurmerken. En kennen onze leveranciers persoonlijk.
2: Lieve mensen, goede producten.
1: Ambacht staat bij ons centraal.

0: Ja, je kan hier af en toe wat proeven als je dat graag wil.
1: Stadsmarkt de Pijp van Wouwstraat 103. Voor de buurt, uit de buurt.
2: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B. Coming up, more 24/7 jams. Now, 24/7 news.
3: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel worden binnenkort de tenten weggehaald waar asielzoekers in de schaduw konden zitten. Ze waren neergezet door het Rode Kruis dat gisteren besloot om alle hulp daar te stoppen. Het zou er te gevaarlijk zijn geworden, zo waren er deze week 2 steekincidenten. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van een zware mishandeling in Amersfoort. Het gebeurde vannacht na afloop van de Pride. Een man zou van zijn fiets zijn getrokken en in elkaar zijn geslagen door een groep jongens op fatbikes. Of het anti-homo-geweld was, is niet duidelijk. In Noord-Italië is een paraglider om het leven gekomen tijdens een tandemsprong. Hij was de piloot en had veel ervaring. Hij sprong met een Duitse toeriste, die heeft niks. Hij is waarschijnlijk niet goed geworden in de lucht en verloor de controle. Ze knalde tegen een boom. En de Belgische wielrenner Tim Merlier heeft weer een etappe in de Tour de France gewonnen. Hij was de snelste na een massasprint in Bergerac. Mathieu van der Poel deed ook mee voor de zegen, maar was uiteindelijk niet opgewassen tegen Merlier, die gisteren ook al won. De gele leiderstrui blijft bij Tadej Pogacar. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond is het nog lekker om buiten te blijven. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 19 graden, maar dat is vannacht pas. Morgen een herhaling van zetten, ook dan een mooie zomerdag en hoge temperaturen. En dat was het nieuws van het ANP.
4: Tuned into the motherfucking greatest
2: 24/7 jams.
5: Let's go.
2: The best old school and today's R&B.

0: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B.
1: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk- en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
2: Dit zegt de snacksbar van Het Parool over Helins Vegan Dunner.
3: Het veganvlees is zo sappig als een zoete filmscène. De vegan dunner van Helins moet je echt proberen.
2: Al dus Het Parool. Helins Vegan Dunner aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost nodig je uit om te genieten van de authentieke kruiden en specerijen en is ook nog eens glutenvrij. Na bereiding op de grill proef je een heerlijke geroosterde smaak. Helins Vegan Dunner, wanneer je zin hebt in dunner, maar niet in vlees.
0: 24/7 jams. Old school and today's R&B.

0: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B.
1: Boutique shoppen in het hart van Amsterdam, winkelen en chillen in de Haarlemmerbuurt is een beleving. De gezelligste winkelstraten van Amsterdam, de Haarlemmerdijk, Haarlemmerstraat en natuurlijk het Haarlemmerplein. Vind een origineel cadeau in één van de meer dan 250 shops. Of gewoon lekker bijkletsen met koffie, een drankje, een lekker diner. Eén en al gezelligheid in je eigen Haarlemmerbuurt in Amsterdam. Volg de Haarlemmerbuurt ook op Instagram. Haarlemmerbuurt in Amsterdam.
2: Het Oosten. Fine Asian Cuisine. Bij het Oosten vind je altijd tientallen authentieke Oosterse gerechten. Uit verschillende regio's van China. En unieke, vers gemaakte Japanse sushi. Het Oosten in Oostzaan brengt je een verfijnde restaurantervaring. Een heerlijke plek vlakbij Amsterdam om te genieten van je favoriete eten met familie en vrienden. Het Oosten, Klaverweide 34 in Oostzaan. Op 5 minuten rijden vanaf de Ring A10.
3: Thinking of expanding your business to Dubai? AIMED Advisors is your gateway to the UAE's booming market. From marketing strategy to financial advice, we help businesses grow for real in Dubai. Company setup, lead generation, tax guidance, AIMED Advisors handles it. Opportunities are endless and the time is now. Want to learn more? Visit startindubai.nl and book your free consultation with our experts in the Netherlands and Amsterdam today. AIMED Advisors, the catalyst to your success. Find us quickly at startindubai.nl.
0: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B. Coming up, more 24/7 jams. Now, 24/7 news.
4: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Hulporganisatie Migrate baalt dat de tenten worden weggehaald bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Asielzoekers kunnen dan niet meer schuilen voor de zon. De tenten waren neergezet door het Rode Kruis dat weggaat in Ter Apel vanwege geweld daar. Vluchtelingenwerk is ook vertrokken, maar Migrate blijft. 4 journalisten van de New York Times zijn voor de rechter gedaagd na een artikel over het nieuwe vliegtuig van president Trump. Hij kreeg het cadeau van Qatar, maar zou voor de veiligheid liever met de oude Air Force One vliegen. De New York Times verzet zich tegen de dagvaarding en vindt het een schending van de persvrijheid en grondwet. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn 6 doden gevallen. Een bushalte werd geraakt in de stad Sumy en een flat in Odessa. En ook Kharkiv en Kiev lagen onder vuur. Rusland zegt dat het wapenfabrieken beschoot, maar president Zelensky zegt dat het burgerdoelen waren. En de Tour de France grijpt in vanwege de extreme hitte. De etappe van morgen wordt met 30 kilometer ingekort, omdat de renners door een gebied moeten waar code rood geldt. Het is niet de eerste keer dat er iets verandert. Bij de derde etappe waren geen toeschouwers welkom om de bosbranden in Frankrijk. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht uiteindelijk af naar 19 tot 14 graden. En morgen opnieuw een mooie zomerdag. Ook dan is het vrij zonnig en zijn er hoge temperaturen. Het kan 31 graden worden. En dat was het nieuws van het ANP. Let's
0: go! Today's best R&B. And the old school you love. 24/7 jams.

0: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B.
1: Hey, Uber driver. Je luistert natuurlijk dag en nacht naar Spice en ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. We helpen je graag op weg. Ga snel naar e-planeet.nl. Hey, autoliefhebber. Top dat je 24/7 Spice op hebt staan. Wel even een belangrijke mededeling voor je. Ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. We helpen je graag op weg. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. Ga dus snel naar e-planeet.nl.
0: 24/7 jams. Old school and today's R&B.

24/7 jams. Yeah, yeah, yeah. Old school and today's R&B.

0: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B. Echt lekker eten en drinken vind je bij Stadsmarkt De Pijp.
1: Ik vind het veel leuker dan de standaard supermarkt.
0: Al 5 jaar de onafhankelijke en kwaliteitssupermarkt van Amsterdam.
1: Ja, de beste winkel in de buurt hè, eigenlijk.
0: Wat van dichtbij komt is verser.
2: Brood, fruit, vlees.
0: Dus lekkerder. Stadsmarkt De Pijp heeft het lekkerste vers van Amsterdam. En dat doen we niet alleen.
1: Ze hebben hier heel veel producten van boeren in de buurt. Of in ieder geval ze weten waar de spullen vandaan komen.
0: Puur eten, drinken en vooral genieten.
3: Winkel,
0: bij Stadsmarkt De Pijp van Wouwstraat 103. Heerlijk eten en drinken bij Stadsmarkt De Pijp.
1: Je kan het dure dingen kopen, maar ze hebben ook gewoon het fruit, groente, brood. Wat 100 keer lekkerder is als de Albert Heijn.
0: Wij zijn trots op onze helden van Stadsmarkt De Pijp. Maak bijvoorbeeld kennis met Wouter van onze Palmestein runderen.
1: Dat zie je ook aan al het vlees. Je ziet echt dat het gezond is geweest.
0: Stadsmarkt De Pijp. Voor de buurt, uit de buurt. Van Wouwstraat 103. 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B. Coming up, more 24/7 jams. Now, 24/7 news.
4: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Venezuela heeft een nieuwe update gegeven over het aantal mensen dat om het leven is gekomen bij de aardbevingen. Het zijn er nu meer dan 4300 en ook raakten bijna 17.000 mensen gewond. En er wordt nog altijd gezocht naar vermisten. Ze liggen waarschijnlijk onder de puin van ingestorte gebouwen. Bij een achtervolging op de N210 bij Lekkerkerk zijn donderdag allerlei gestolen spullen uit een auto gegooid. Dieven hadden die uit een vrachtwagen gestolen en gooiden ze weg toen de politie achter ze aan zat. Ze werden uiteindelijk gepakt, maar de spullen zijn nog niet terecht. De politie hoopt dat de vinders zich melden. Premier Sanchez gaat overmorgen naar het zuiden van Spanje, waar al dagen hevige bosbranden woeden. Hij heeft andere afspraken afgezegd. In het rampgebied bij Almeria zijn al 12 mensen om het leven gekomen, waarschijnlijk vooral Belgen en Britten. Sanchez wil met eigen ogen zien hoe erg het allemaal is. En de tennisfinale van Wimbledon is bij de vrouwen gewonnen door Linda Noskova. Ze won in 3 sets van Karolina Muchova. Noskova leek de wedstrijd al snel te beslissen. Ze kreeg 5 matchpoints, maar verzilverde die niet. Door de zenuwen. Muchova vocht terug, maar verloor het Tsjechische onderrondje uiteindelijk toch. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht uiteindelijk af naar 19 tot 14 graden. Morgen opnieuw een mooie zomerdag. Ook dan vrij zonnig en hoge temperaturen. Het kan wel 31 graden worden. En dat was het nieuws van het ANP. Let's
0: go! 24/7 jams. Today's best R&B. And the classics you love.
5: Does my hair look beautiful? Do my titties look right?

0: 24-7 jams. Yeah. Old school and today's R&B.
1: Het Oosten. Fine Asian cuisine. Bij het Oosten vind je altijd tientallen authentieke Oosterse gerechten. Uit verschillende regio's van China. En unieke, vers gemaakte Japanse sushi. Het Oosten in Oostzaan brengt je een verfijnde restaurantervaring. Een heerlijke plek vlakbij Amsterdam om te genieten van je favoriete eten met familie en vrienden. Het Oosten, Klaverweide 34 in Oostzaan. Op 5 minuten rijden vanaf de Ring A10.
2: Denk jij eraan om jouw bedrijf uit te breiden naar Dubai? Aimed Advisors is jouw toegangspoort tot de snelgroeiende markt van de Emiraten. Van marketingstrategie tot financieel advies, wij helpen start-ups en MKB-bedrijven echt groeien in Dubai. Bedrijf oprichten, leads genereren, belastingadvies? Aimed Advisors regelt het. De kansen zijn eindeloos en de tijd is nu. Meer weten? Ga naar startindubai.nl en plan nu jouw gratis groeigesprek met onze adviseurs in Nederland en Amsterdam. Aimed Advisors, de katalysator van jouw succes. Vind ons snel op startindubai.nl.
3: Nightwatch, the power of nature. 100% plantenergie, geschonken door moeder aarde. Dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Nightwatch geeft je energie voor die extra focus en power. En heeft een heerlijke, frisse, natuurlijke smaak. Drink positive energy. Nightwatch, the choice of a new conscious generation.
0: 24-7 jams. Old school and today's R&B.

0: 7 jams. Yeah. Old school and today's R&B.
1: Echt lekker eten en drinken vind je bij Stadsmarkt De Pijp.
2: Ik vind het veel leuker dan de standaard supermarkt.
1: Al 5 jaar de onafhankelijke en kwaliteitssupermarkt van Amsterdam.
2: Ja, de beste winkel in de buurt, hè, eigenlijk.
1: Wat van dichtbij komt is verser.
3: Brood, fruit, vlees.
1: Dus lekkerder. Stadsmarkt De Pijp heeft het lekkerste vers van Amsterdam. En dat doen we niet alleen.
2: Ze hebben hier heel veel producten van boeren in de buurt. Of in ieder geval ze weten waar de spullen vandaan komen.
1: Puur eten, drinken en vooral genieten. Bij Stadsmarkt De Pijp van Wouwstraat 103. Heerlijk eten en drinken bij Stadsmarkt De Pijp.
3: Ik kom hier denk ik elke dag. Brood is erg lekker, personeel is aardig. Gewoon een fijne supermarkt.
1: Ja. Wij maken graag onze producten zelf. Verkiezen duurzaam boven keurmerken. En kennen onze leveranciers persoonlijk.
2: Lieve mensen, goede producten.
1: Ambacht staat bij ons centraal. Samen zijn we het eens. Je moet fijn eten en lekker genieten.
2: Dus ja, je kan hier af en toe wat proeven als je dat graag wil.
1: Stadsmarkt De Pijp van Wouwstraat 103. Voor de buurt, uit de buurt.
0: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B. Coming up, more 24/7 jams. Now, 24/7 news.
4: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In Duitsland waren gisteren 2 branden bij het spoor tussen Keulen en Düsseldorf en de politie had rekening met sabotage. De actie is vanmorgen namelijk opgeëist door een anarchistische groep met de naam Commando Angry Birds. Het treinverkeer was uren ontregeld door de branden in een kabelgoot. Venezuela heeft een nieuwe update gegeven over het aantal mensen dat om het leven is gekomen bij de aardbevingen. Het zijn er nu meer dan 4300. Ook raakten bijna 17.000 mensen gewond en er wordt ook nog altijd gezocht naar vermisten. Ze liggen waarschijnlijk onder de puin van ingestorte gebouwen. FIFA-baas Infantino heeft grote dromen. Hij sluit niet uit dat er in de toekomst 64 landen mogen meedoen aan het WK. Het zou neerkomen op 128 wedstrijden. We gaan erover nadenken, zei hij tegen de pers. Dit jaar deden voor het eerst 48 landen mee, maar Infantino vindt dat nog meer landen een kans moeten krijgen. En de Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer Bob Corby, meldt de NOS. Stoltz won 2 gouden medailles op de Olympische Winterspelen en hij zegt dat hij nu aan de toekomst moet denken met het oog.

0: toekomst moet denken met het oog op de Spelen over 8 jaar. Corby is 76. Hij is geschokt dat Stolz niet met hem heeft overlegd. Het weer nu van Weer Online. Het wordt vannacht 19 tot 14 graden. En morgen opnieuw een mooie zomerdag. Het is vrij zonnig dan. En op sommige plaatsen wordt het 31 graden. En ook na het weekend zomers warm. En dat was het nieuws van het ANP.
1: 24/7 Jams. Old school. Oh yeah. And today's R&B.

0: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B.
1: Experience refined Oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushi-rollen. Lucky Garden, winkelcentrum Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. LuckyGarden.nl.
2: Thinking of expanding your business to Dubai? Aimed Advisors is your gateway to the UAE's booming market. From marketing strategy to financial advice, we help businesses grow for real in Dubai. Company setup, lead generation, tax guidance, Aimed Advisors handles it. Opportunities are endless and the time is now. Want to learn more? Visit startindubai.nl and book your free consultation with our experts in the Netherlands and Amsterdam today. Aimed Advisors, the catalyst to your success. Find us quickly at startindubai.nl.
0: Meer energie nodig? Nightwatch Extreme Energy for focus and power. Nightwatch Extreme Energy is het natuurlijke antwoord. Want 100% plant-based, dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Maar vooral ook heel erg lekker. Nightwatch vind je in jouw supermarkt in het Energy Shop. Of bestel online via nightwatchdrink.com. 24/7 jams. Old school and today's R&B.

0: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B. Echt lekker eten en drinken vind je bij Stadsmarkt De Pijp.
1: Ik vind het veel leuker dan de standaard supermarkt.
0: Al 5 jaar de onafhankelijke en kwaliteitssupermarkt van Amsterdam.
1: Ja, de beste winkel in de buurt, hè, eigenlijk.
0: Wat van dichtbij komt is verser.
2: Brood, fruit, vlees.
0: Dus lekkerder. Stadsmarkt De Pijp heeft het lekkerste vers van Amsterdam. En dat doen we niet alleen.
1: Ze hebben hier heel veel producten van boeren in de buurt. Of in ieder geval ze weten waar de spullen vandaan komen.
0: Puur eten, drinken en vooral genieten. Bij Stadsmarkt De Pijp van Wouwstraat 103. Heerlijk eten en drinken bij Stadsmarkt De Pijp.
1: Je kan het dure dingen kopen, maar ze hebben ook gewoon het fruit, groente, brood. Wat 100 keer lekkerder is als de Albert Heijn.
0: Wij zijn trots op onze helden van Stadsmarkt De Pijp. Maak bijvoorbeeld kennis met Wouter van onze Palmestein runderen.
1: Dat zie je ook aan al het vlees. Je ziet echt dat het gezond is geweest.
0: Stadsmarkt De Pijp. Voor de buurt, uit de buurt. Van Wouwstraat 103. 24/7 jams. Old school and today's R&B. Coming up, more 24/7 jams. Now, 24/7 news.
3: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In Zuid-Spanje, in het gebied van de bosbranden, is een Brit stijl gered uit een kloof. Ze waren aan het hiken en werden eergisteren overvallen door het vuur. Ze hebben brandwonden en waren half bewusteloos. Toch wisten ze te roepen zodat reddingswerkers ze hoorden. Door de bosbranden zijn al 12 mensen om het leven gekomen, waarschijnlijk vooral Belgen en Britten. De Spaanse premier Sanchez gaat overmorgen naar het rampgebied. Hij wil met eigen ogen zien hoe erg het allemaal is en heeft al zijn afspraken afgezegd. In Duitsland zegt een anarchistische groep dat zij brand hebben gesticht bij het spoor tussen Keulen en Düsseldorf gisteren. Het treinverkeer was tot vanmorgen ontregeld. De groep noemt zichzelf het Angry Birds Commando en wilde begin dit jaar ook al het spoor saboteren, maar dan op een andere plek. Maar dat mislukte. In het noorden van Frankrijk hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen de aanleg van een kanaal. Het moet de Seine verbinden met havens in België en Nederland. De betogers vinden het project te duur en schadelijk voor natuur en milieu. Sommigen gooiden met vuurwerkbommen, maar de onrust duurde niet lang. Het weer nu van Weer Online. Het wordt vannacht tussen de 14 en 19 graden en morgen opnieuw een mooie zomer.

0: sommige plaatsen wordt het 31 graden en ook na het weekend zomers warm. En dat was het nieuws van het ANP.
1: 24/7 Jazz.
2: Ladies and gentlemen.
1: Part of the 24/7 streaming network.

0: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B.
1: Hey, Uber driver. Je luistert natuurlijk dag en nacht naar Spice en ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. We helpen je graag op weg. Ga snel naar e-planeet.nl. Hey, autoliefhebber. Top dat je 24/7 Spice op hebt staan. Wel even een belangrijke mededeling voor je. Ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. We helpen je graag op weg. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. Ga dus snel naar e-planeet.nl.
0: 24/7 jams. Old school and today's R&B.

0: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B. Echt lekker eten en drinken vind je bij Stadsmarkt De Pijp.
1: Ik vind het veel leuker dan de standaard supermarkt.
0: Al 5 jaar de onafhankelijke en kwaliteitssupermarkt van Amsterdam.
1: Ja, de beste winkel in de buurt eigenlijk.
0: Wat van dichtbij komt is verser.
2: Brood, fruit, vlees.
0: Dus lekkerder. Stadsmarkt De Pijp heeft het lekkerste vers van Amsterdam. En dat doen we niet alleen.
1: Ze hebben hier heel veel producten van boeren in de buurt. Of in ieder geval ze weten waar de spullen vandaan komen.
0: Puur eten, drinken en vooral genieten. Bij Stadsmarkt De Pijp van Wouwstraat 103. Heerlijk eten en drinken bij Stadsmarkt De Pijp.
2: Ik kom hier denk ik elke dag. Brood is erg lekker, personeel is aardig. Gewoon een fijne supermarkt.
0: Ja. Wij maken graag onze producten zelf. Verkiezen duurzaam boven keurmerken. En kennen onze leveranciers persoonlijk.
1: Lieve mensen, goede producten.
0: Ambacht staat bij ons centraal. Samen zijn we het eens. Je moet fijn eten en lekker genieten.
1: Dus ja, je kan hier af en toe wat proeven als je dat graag wil.
0: Stadsmarkt De Pijp van Wouwstraat 103. Voor de buurt, uit de buurt. 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B. Coming up, more 24/7 jams. Now, 24/7 news.
3: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn meerdere opstootjes geweest. Een groepje mannen zocht ruzie met elkaar en met mensen die wel al een plek hebben in het aanmeldcentrum. Er werd ook iemand onwel. Het is de eerste avond zonder hulp van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Die vonden het niet veilig meer voor hun medewerkers. De brandweer in het Zeeuwse grensgebied maakt zich zorgen over mensen die jerrycans vol goedkopere benzine uit België halen. Bij een autobrand breidt het vuur zich sneller uit, maar ook zonder brand is het gevaarlijk, zeggen ze bij Omroep Zeeland. Er kunnen giftige dampen in de auto komen en bij een aanrijding wordt het een projectiel. In Utrecht kunnen mantelzorgers straks bijna gratis parkeren. Ze krijgen al korting en die wordt nu verhoogd naar 99%, meldt het AD. De gemeenteraad zegt dat ze onmisbaar zijn in de maatschappij en wil ze zoveel mogelijk helpen. Het gaat ten koste van de algemene parkeerkorting die inwoners aan bezoekers kunnen geven. En tyfoon Bavis heeft de oostkust van China bereikt. Hij ging daar aan land met windsnelheden van ruim 140 km per uur. Uit voorzorg werden bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd uit plaatsjes aan de kust. Eerder trok de tyfoon ook over de Filipijnen. Daar vielen 18 doden. In Taiwan en Japan sloeg de storm al minder hard toe. Het weer van Weer Online? Vannacht is het 14.

19 graden. Morgen wordt weer een mooie zomerdag. Het is vrij zonnig en op sommige plaatsen wordt het 32 graden. Ook na het weekend is het zomers warm. En dat was het ANP-nieuws. Check it out. Soul, R&B, old school, 24/7 jams. I hope you good, I hope you well, I hope you lit.

0: Are you happy to be in Paris?
1: Are you happy to be in Paris?

0: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B. Echt lekker eten en drinken vind je bij Stadsmarkt De Pijp.
1: Ik vind het veel leuker dan de standaard supermarkt.
0: Al 5 jaar de onafhankelijke en kwaliteitssupermarkt van Amsterdam.
1: Ja, de beste winkel in de buurt eigenlijk.
0: Wat van dichtbij komt is verser.
2: Brood, fruit, vlees.
0: Dus lekkerder. Stadsmarkt De Pijp heeft het lekkerste vers van Amsterdam. En dat doen we niet alleen.
1: Ze hebben hier heel veel producten van boeren in de buurt. Of in ieder geval ze weten waar de spullen vandaan komen.
0: Puur eten, drinken en vooral genieten. Bij Stadsmarkt De Pijp van Wouwstraat 103. Heerlijk eten en drinken bij Stadsmarkt De Pijp.
1: Je kan het dure dingen kopen, maar ze hebben ook gewoon het fruit, groente, brood. Wat 100 keer lekkerder is als de Albert Heijn.
0: Wij zijn trots op onze helden van Stadsmarkt De Pijp. Maak bijvoorbeeld kennis met Wouter van onze Palmestein runderen.
1: Dat zie je ook aan al het vlees. Je ziet echt dat het gezond is geweest.
0: Stadsmarkt De Pijp. Voor de buurt, uit de buurt. Van Wouwstraat 103. 24/7 jams. Old school and today's R&B.

0: 24/7 jams. Yeah, yeah, yeah. Old school and today's R&B.
1: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
2: Experience refined oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushirollen. Lucky Garden, winkelcentrum Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. Luckygarden.nl
0: 24/7 jams. Yeah, yeah, yeah. Old school and today's R&B. Coming up, more 24/7 jams. Now, 24/7 news.
3: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn meerdere opstootjes geweest. Een groepje mannen zocht ruzie met elkaar en met mensen die wel al een plek hebben in het aanmeldcentrum.

Het is de eerste avond zonder hulp van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Die vonden het niet veilig meer voor hun medewerkers. De brandweer in het Zeeuwse grensgebied maakt zich zorgen over mensen die jerrycans vol goedkopere benzine uit België halen. Bij een autobrand breidt het vuur zich sneller uit, maar ook zonder brand is het gevaarlijk, zeggen ze bij Omroep Zeeland. Er kunnen giftige dampen in de auto komen en bij een aanrijding wordt het een projectiel. In Utrecht kunnen mantelzorgers straks bijna gratis parkeren. Ze krijgen al korting en die wordt nu verhoogd naar 99%, meldt het AD. De gemeenteraad zegt dat ze onmisbaar zijn in de maatschappij en wil ze zoveel mogelijk helpen. Het gaat ten koste van de algemene parkeerkorting die inwoners aan bezoekers kunnen geven. En tyfoon Bavis heeft de oostkust van China bereikt. Hij ging daar aan land met windsnelheden van ruim 140 km per uur. Uit voorzorg werden bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd uit plaatsjes aan de kust. Eerder trok de tyfoon ook over de Filipijnen. Daar vielen 18 doden. In Taiwan en Japan sloeg de storm al minder hard toe. Het weer van Weer Online? Vannacht is het 14 tot 19 graden. Morgen wordt weer een mooie zomerdag. Het is vrij zonnig en op sommige plaatsen wordt het 32 graden. Ook na het weekend is het zomers warm. En dat was het ANP-nieuws. 24/7 jams. Yeah, yeah, yeah. Old school and today's R&B.

0: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B. Coming up, more 24/7 jams. Now, 24/7 news.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Katwijk heeft het publiek na bijna 16 jaar afscheid genomen van Soldaat van Oranje. Er was een 10 minuten durende droneshow met scènes uit de musical. Soldaat van Oranje was de langslopende musical van Nederland die meer dan 4 miljoen bezoekers trok. Vanmiddag is nog een allerlaatste show voor genodigden en oud-castleden. In Tirana hebben duizenden mensen het vertrek geëist van de premier van Albanië, Edi Rama. Het was de 42e avond op rij met acties, ook tegen de bouw van een hotel waarbij de schoonzoon van president Trump betrokken is. Het zou een lagune vernielen die belangrijk is voor trekvogels. En mensen zijn tegen de komst van rapper Ye naar Albanië. Er komen tijdelijke woningen voor mensen in Venezuela die hun huis verloren bij de verwoestende aardbevingen vorige maand. Ze worden nu opgevangen in schoolgebouwen, maar daar moet in september weer lesgegeven worden. Meer dan 850 gebouwen zijn ingestort of zwaar beschadigd. Bijna 18.000 mensen werden dakloos. En in Noorwegen heeft de politie geblunderd bij de zoektocht naar een vermiste man van 85. Hij was verdwenen uit een zorgcentrum. Midden in de nacht dachten ze hem te hebben gevonden in datzelfde zorgcentrum, maar dat bleek later om iemand anders te gaan. Uren later werd hij alsnog gevonden, toen wel de goede man, aldus de politie. Het weer van Weer Online? Vannacht is het 14 tot 19 graden. Overdag weer een mooie zomerdag. Het is vrij zonnig en op sommige plaatsen wordt het 32 graden. Ook na het weekend is het zomers warm. En dat was het ANP-nieuws.
2: Yeah, what up, y'all?
0: 24/7 jams.

0: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B. Coming up, more 24/7 jams. Now, 24/7 news.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Engeland had een verlenging nodig tegen Noorwegen om de halve finale op het WK te bereiken. Na 90 minuten stond het 1-1, al werd de Noorse goal nog afgekeurd na een overtreding van Haaland. In de verlenging werd het 2-1 door Bellingham. Noorwegen kwam nog nooit zo ver op een WK. Om 3 uur speelt Argentinië tegen Zwitserland. Er is opnieuw iemand opgepakt voor de moord op een Britse oud-politicus van Reform UK, van Nigel Farage. Het is een 28-jarige man die ruim 400 kilometer van de moordplek werd aangehouden. De politie denkt dat het geen politieke moord was en er zijn ook geen aanwijzingen voor terreur. Een 26-jarige man die eerder werd opgepakt bleek onschuldig. Iran heeft de straat van Hormuz opnieuw dichtgegooid. Er zou een schip hebben geprobeerd om via een niet goedgekeurde route door de zeestraat te varen. Dat werd door de marine van de Iraanse Revolutionaire Garde aangevallen en onderschept. De straat van Hormuz blijft dicht tot Amerika zich er niet meer mee bemoeit, zegt Iran. En het is nu echt klaar met Soldaat van Oranje. Gisteravond was de laatste voorstelling voor publiek. Die werd afgesloten met een grote droneshow. In 10 minuten kwamen er scènes uit de musical voorbij. Vandaag is er nog wel een allerlaatste show, maar daar zijn alleen genodigden bij. Soldaat van Oranje liep bijna 16 jaar. Het weer van Weer Online? Het is een heldere nacht en 14 tot 19 graden. Overdag veel zon, het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
2: Now tuned into the motherfucking greatest
0: 24/7 jams. The best old school and today's R&B. 24/7 jams.